Een briljante artistieke carrière combineren met een indrukwekkend politiek palmares? Het lijkt onmogelijk, maar Melina Mercouri kreeg het voor elkaar. Mercouri was een gevierd actrice en een internationale filmster. Na de staatsgreep van 1967 in Griekenland ontpopte ze zich ook tot politiek icoon. Terwijl ze de wereld rondreisde, stelde ze de dictatuur aan de kaak en kwam ze op voor de democratie. Na de val van het regime werd ze de langstzittende minister voor cultuur van Griekenland en hielp ze de Pan-Helleense socialistische beweging op te richten. Mercouri zette zich onvermoeibaar in om het culturele bewustzijn in Europa te vergroten. Vandaag de dag leeft haar nalatenschap voort via initiatieven zoals het programma Culturele Hoofdsteden van Europa en de Stichting Melina Mercouri. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Amalia Maria Mercouri werd geboren in Athene in 1920. Na haar acteeropleiding groeide ze al snel uit tot steractrice. Haar doorbraak kwam er in

0: 1949 met het toneelstuk A Streetcar Named Desire, dat in het Nederlands onder meer is vertaald als Tramlijnbegeerte. Niet lang daarna won ze de Marika Kotopouli-prijs voor de beste vrouwelijke acteerprestatie. Haar eerste speelfilm, Stella, onder regie van Michalis Kakoyannis, oogste veel lof op het filmfestival van Cannes in 1956. Daar ontmoetten ze ook de Amerikaanse regisseur Jules Dassin, haar toekomstige echtgenoot en medewerker. In 1960 won ze in Cannes de prijs voor de beste actrice voor haar rol in Never on Sunday, een film die 5 Oscar-nominaties in de wacht wist te slepen. Op 21 april 1967, toen ze in New York optrad, vernam ze dat een groep officieren de macht had gegrepen in Griekenland. Het was de start van de Griekse militaire dictatuur, die ook het kolonelsregime werd genoemd. Vanaf dat moment greep ze elke gelegenheid op het podium aan om de dictatuur te veroordelen met haar slogan "De democratie zal overwinnen." 7 jaar lang bleef het regime aan de macht. Al die tijd voerde ze campagne in de hele wereld door op te roepen tot een terugkeer naar de democratie. Toen de kolonels haar het Griekse staatsburgerschap afpakten, maakte haar dat alleen maar vastberadener.
1: En een vrouw, het is 4 uur 's ochtends.
2: Op een nacht om 4 uur belde de Daily Mail me om te zeggen dat ze mij mijn staatsburgerschap hadden afgepakt. Ik was de eerste bij wie ze dat deden. Slaapdronken en in gebroken Engels antwoordde ik: ik ben als Griekse geboren. Hij is als fascist geboren en als fascist zal hij sterven. Ik ben als Griekse geboren en ik zal als Griekse sterven.
0: Dreigementen en zelfs een moordaanslag konden haar wilskracht niet aan het wankelen brengen. Ze bleef haar strijd voeren via toespraken, concerten en interviews totdat de democratie werd hersteld in 1974. Toen ze terugkeerde naar Griekenland, hielp Merkouri de politieke partij PASOK, de Pan-Helleense Socialistische Beweging, op te richten. Bovendien werd ze in 1977 verkozen als lid van het Griekse parlement. Toen PASOK in 1981 de verkiezingen won, werd ze minister van Cultuur. Ze was de eerste vrouw die deze functie bekleedde en werd de langstzittende minister van Cultuur in de geschiedenis van Griekenland. Als minister hervormde ze het culturele leven. Ze maakte musea gratis toegankelijk voor de burgers, promootte onderwijs over erfgoed en gaf het startsein voor grote projecten zoals het Museum van de Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Daarnaast startte ze een beroemde campagne voor de terugkeer van de Parthenon-Friezen.
3: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Wat betekent Shakespeare voor Engeland? Of St. Paul's Cathedral? Wat betekent de Taj Mahal voor India? Wat zijn de fresco's in de Sixtijnse kapel voor Italië? De friezen van het Pantheon zijn onze trots. Ze zijn onze identiteit. Ze vormen de hedendaagse connectie met Griekse uitmuntendheid. Het zijn creaties die synoniem zijn met onze noties van democratie en vrijheid.
3: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: Haar meest permanente verwezenlijking op EU-niveau was de oprichting van het initiatief Culturele Hoofdsteden van Europa. In 1985 werd Athene de eerste culturele hoofdstad van Europa, nadat Merkouri de Europese ministers van cultuur ertoe had overgehaald cultuur een centrale plek te geven in de identiteit van de EU. Ze bevorderde ook culturele banden met Oost-Europa en dat al voor de val van het IJzeren Gordijn. In de vroege jaren 90 combineerde ze haar politieke loopbaan opnieuw met acteerwerk. Toen PASOK in 1993 weer aan de macht kwam, nam ze opnieuw haar rol als minister van cultuur op, waarbij ze zich inzette om cultuur met het onderwijs te verbinden. Melina Merkouri overleed in 1994 in New York. Bij haar begrafenis werd haar evenveel eer bewezen als een eerste minister, een teken van de diepe genegenheid die de Grieken voor haar voelden. Vandaag de dag leeft haar visie voort via de stichting Melina Merkouri, die de Griekse cultuur in de hele wereld helpt te bevorderen. Sinds 2007 reikt de stichting elk jaar de Melina Merkouri Theaterprijs uit aan een jonge actrice. Naast een geldprijs ontvangt de winnares ook de authentieke broche van Merkouri, die ze een jaar later aan haar opvolgster doorgeeft. Zo wordt de ziel van Melina Merkouri op het podium in leven gehouden. Zelf lag Merkouri niet wakker van titels of prijzen. Haar ging het om liefde. haar liefde voor Griekenland en de liefde die ze terugkreeg. Haar stem en haar visie zijn ook nu nog een inspiratie voor generaties mensen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
10: Scout di Vercelli?
9: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
10: E avete dei contatti?
9: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Quando torno a casa vorrei...
12: Stare zitta e muta!
11: Al lavoro vorrei...
13: Fare carriera sotto la scrivania,
11: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
14: Una mattarella!
11: Dopo gli studi mi piacerebbe...
14: Non rompere!
11: Quello che chiedo alle istituzioni è...
15: Un paio di schiaffi?
16: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
17: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
18: Sei zero ventitré.
19: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Het idee is simpel. Elk jaar krijgen geselecteerde steden de kans om hun culturele leven in heel Europa en daarbuiten onder de aandacht te brengen. Maar hoe wordt een stad een culturele hoofdstad van Europa? Het proces begint 6 jaar van tevoren. Eerst bepaalt de Europese Commissie welke landen in aanmerking komen voor de titel. Steden in die landen doen vervolgens een aanvraag door een cultureel programma te presenteren. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt de aanvragen en selecteert 1 stad per land. Deze steden kunnen dan 1 jaar lang de titel van culturele hoofdstad van Europa voeren. Steden worden gekozen op basis van verschillende criteria, waaronder de kwaliteit van hun culturele programma, hun vermogen om het uit te voeren en de voordelen die het op de lange termijn kan opleveren voor de stad en haar inwoners. Bij de selectie maakt het niet uit hoe groot een stad is. Steden met minder dan 100.000 inwoners hebben de titel in het verleden mogen dragen. Denk bijvoorbeeld aan Matera in Italië, Galway in Ierland en Tartu in Estland. Wat belangrijk is, is de menselijke, financiële en culturele capaciteit van een stad en het vermogen om mensen bij het programma te betrekken. Na de selectie hebben steden 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden. Dit is het moment waarop zij partnerschappen opbouwen, evenementen plannen en burgers uitnodigen om deel te nemen. Als inwoner van een kandidaatstad ben je dus niet zomaar een toeschouwer, je kunt deel uitmaken van het verhaal. Een culturele hoofdstad van Europa krijgt ook concrete steun. Steden ontvangen de Melina Mercouri-prijs ter waarde van 1,5 miljoen euro en worden aangemoedigd om andere EU-programma's te leren kennen, zoals Creatief Europa, dat de culturele en creatieve sectoren ondersteunt. Maar de waarde van de titel gaat veel verder dan het financiële aspect. Steden grijpen vaak de kans om hun internationale reputatie te versterken, buurten en openbare ruimte nieuw leven in te blazen en toerisme aan te trekken. En de invloed van de titel eindigt niet wanneer het jaar voorbij is. Neem Marseille-Provence bijvoorbeeld, een van de culturele hoofdsteden van Europa in 2013. Dat jaar trok de stad een recordaantal toeristen aan, 11 miljoen, wat de zichtbaarheid en het bereik ervan aanzienlijk verhoogde. Naast het stimuleren van toerisme heeft de titel de stad ook sterk veranderd. Marseille deed een aantal openbare ruimte herleven, zoals de waterkant van de stad, door nieuwe culturele locaties te openen en verschillende buurten opnieuw met elkaar te verbinden via cultuur. Veel van deze ruimte zijn tegenwoordig nog steeds in gebruik en blijven zowel bewoners als bezoekers aantrekken. De programma's van de culturele hoofdsteden van Europa laten zien wat de Europeanen gemeen hebben en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan wat elke plaats uniek maakt. De visie gaat verder dan de lokale context en spreekt het publiek in heel Europa en daarbuiten aan. Steden kunnen naburige regio's bij hun